zeer dat ons die pad begin lopen. Het die zwaas begin terugval. Die is mijn diep uit hulle slagaren begin geur. Die sneeuw op die spitsen gesmelt. Zeer dat ons die pad begin lopen. Het een man geluidloos achteroor gekanteld door die lucht wat ons inasem. Ach, het is al die lucht van die aarde oorweldig met die dun geluid van verdriet. Zie dat ons die pad begin loop, het wordt ons sans donker van ton. En vertaal ons ontbinding. Ons enkels ruik reeds die reuk, maar